to be over. Kuzey taş kule. Me. Die scheer ze weer gelach. En me. En me. Ik zeg er iets om. En me.